0: staat wel op. Er zijn een paar 20 jaar.
1: Oh,
0: goeie, goeie. Dag, kapsel, wijn ooit, ja, kapitein.